0: France, my experience.
1: Stop, stop, stop, de snel, schieten de Russen niet.